0: informatie over radioreclame op Eva? Mail naar adverteren@luistereva.nl.
1: Je luistert Eva. Je hoort ons overal. Eva Nieuws. 4 uur.

0: Friese nieuwsfeiten, regionale gebeurtenissen, Amersfoortse bekenden en veel muziek. Luister iedere maandag tot en met vrijdag van 10 tot 12 naar de Jansen Show hier op Eva. Meer informatie over radioreclame op Eva? Mail naar adverteren@luistereva.nl.
1: Je luistert Eva. Je hoort ons overal. Eva Nieuws. 5 uur. 89.2. En online via luistereva.nl. Je hoort ons overal. 89.2. En online via luistereva.nl. Je hoort ons overal.

0: ochtend Hollandse hits. Zondagochtend van 10 tot 12 alleen maar Hollandse hits. Hier had uw radiocommercial te horen kunnen zijn. Wij verzorgen graag uw complete radiocampagne. Inclusief professionele radiospot. En dat tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Mail voor meer informatie over radioreclame naar adverteren@luistereva.nl.
1: Je luistert Eva. Je hoort ons overal. Eva Nieuws. 6 uur. 89.2. En online via luistereva.nl. Je hoort ons overal.

0: radiocommercial te horen kunnen zijn. Wij verzorgen graag uw complete radiocampagne, inclusief professionele radiospot. En dat tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Mail voor meer informatie over radioreclame naar adverteren@luistereva.nl.
1: Je luistert Eva. Je hoort ons overal. Eva Nieuws. 7 uur. 89.2. En online via luistereva.nl. Je hoort ons overal. 89.2. En online via luistereva.nl. Je hoort ons overal.

Maar Jip was stil, hij zei niet veel, alleen dat hij wou gaan lopen. Dat die boot voor hem vertrokken was, hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden, als die daar niet hoefde zijn.

0: nieuwsfeiten, regionale gebeurtenissen, Amersfoortse bekenden en veel muziek. Luister iedere maandag tot en met vrijdag van 10 tot 12 naar de Jansen Show hier op Eva. Meer informatie over radioreclame op Eva? Mail naar adverteren@luistereva.nl.
1: Je luistert Eva. Je hoort ons overal. Eva Nieuws. 8 uur.

0: uw radiocommercial te horen kunnen zijn. Wij verzorgen graag uw complete radiocampagne, inclusief professionele radiospot. En dat tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Mail voor meer informatie over radioreclame naar adverteren@luistereva.nl.
1: Je luistert Eva. Je hoort ons overal. Eva Nieuws. 10 uur. 89.2. En online via luistereva.nl. Je hoort ons overal.

0: radiocommercial te horen kunnen zijn. Wij verzorgen graag uw complete radiocampagne, inclusief professionele radiospot. En dat tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Mail voor meer informatie over radioreclame naar adverteren@luistereva.nl.
1: Je luistert Eva. Je hoort ons overal. Eva Nieuws.

0: Zaterdagavond Hollandse hits. Zondagochtend van 10 tot 12 alleen maar Hollandse hits. Hier had uw radiocommercial te horen kunnen zijn. Wij verzorgen graag uw complete radiocampagne. Inclusief professionele radiospot. En dat tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Mail voor meer informatie over radioreclame naar adverteren@luistereva.nl.
1: Je luistert Eva. Je hoort ons overal. Eva Nieuws. 12 uur. 89.2. En online via luistereva.nl. Je hoort ons overal.

0: informatie over radioreclame op Eva? Mail naar adverteren@luistereva.nl.
1: Je luistert Eva. Je hoort ons overal. Eva Nieuws. 1 uur.

0: luistert Evan.
1: Je hoort ons overal.

0: informatie over radioreclame op Eva? Mail naar adverteren@luistereva.nl.
1: Je luistert Eva. Je hoort ons overal. Eva Nieuws. 2 uur. 89.2. En online via luistereva.nl. Je hoort ons overal.